truis stadsgeluide. Die hart van die heelbrau wat flink aan stap. Die straatpredikante en die Hare Krishna profete. Groot rooibus snork verby. Die laat aand koerantverkoperkie skree. Die mechaniese gramadula oerwoud. Huispakke gly op en af.

meisjes van die avondwink. Straatmuzikant, se goed lee honger en wacht. Silvermunte van die voorbijgangers op te vangen.

volta in tarilla. En een glimlach liet die, en die lijnen om zijn oor.

0: teen R16 en 16 sent teenoor die Amerikaanse dollar, alreeds vandag so wat 1,1% stewiger teen die dollar. Die rand staan ook op R18,69 teen die euro, R11,40 teen die Australiese dollar en R21,80 teen die Britse pond. By die kommoditeite was dit regtig 'n mooi dag. Die goudprys vandag alreeds 3% hoër, staan tans op $4,350 per fyn ons, silver $64, platinum $1,760 en palladium kos nou $1,382 per ons. Ja, die olieprys is so 'n bietjie af, soos hy Sasol aandeelprys voorspel het, maar hy handhaaf maar nog steeds 'n baie hoë vlak van $83 per vat. En 'n Bitcoin kos $64,900 Amerikaanse dollar. Dit is 'n R1,060,000. En dan sluit ons af deur net vinnig te kyk hoe dit ander kant die waters gaan in Amerika en Europa. 'N Grasgroen dag. Die Dow Jones nou 0,3% stewiger, die S&P 500 0,6% en die Nasdaq voeg nou 1,2% by. Europese beurse baie mooi in die groen gesluit. Die Duitse DAX sommer 1% hoër. CAC 40 in Frankryk 0,4% op en die FTSE 100 in Londen het vandag 0,5% stewiger gesluit. Bly by ons ingeskakel vir RSC Geldsaake. Ons begin daarmee om 10:06. Dit is 'n Vrydag aand. Die hoogtepunt daarvan is jou geldvraag. Begin sommer nou, stuur vir my enige geldvraag wat jy het aan die nommer per SMS 45889. Dit kos R1.50 of stuur vir ons 'n e-pos aan die e-posadres ryk@moneyweb.co.za. En ek gee dit deur aan Ryk en sy twee kenners in die ateljee wat dit met liefde vir jou sal beantwoord. Dankie Willem.
1: Dis Engo Kreer wat so gesels 25 minute voor 6. Nou, ons het lanklaas in hierdie segment die stem van Leon Bekes gehoor. Hy was destyds 'n gereelde deelnemer aan al wat 'n kuierprogram was en wat hom uniek gemaak het is dat hy met baie van sy staaltjies wat hy vertel het met so 'n kamma en Nederlandse aksent wat sy storie selfs nog meer trefkrag gegee het. En hier is een so voorbeeld.
2: Maar nou dat jy praat van varklende, potgebraaide varklende, dis mooi. Wil ek graag weer die staaltjie vertel van, jy weet waar die vleis vandaan kom, van die varke. Maar die mense wat het vir my vertel het, was Nederlanders. En ek wil dan maar probeer om het soos die Nederlanders te vertel. Ek is nie 'n Hollander nie. So as dit grammatikale bietjie verkeerd is, moet jy my maar verskoon. Maar so die ou kerel het vir my vertel die dag, dus hy, nou jy weet, hy sê, daar ben een boer aan het syde van Holland. Die boer aan moet varken voor een heel lang tijd. Klein dorpje, zegt over een bos. En die boer moet het varkens. En op een dag komt daar zo'n klein autootje. Moet zo'n klein, misselige vies mannetje. Met een dasje en een aktentasje. En de boer zegt, morgen meneer, moet jij een varkje hebben? Want mannetje zegt, nee meneer, ik moet niet een varkje hebben, nie. Ik moet weten dat het varkjes tevreden krijgt, verkos. Zo, verkos, jongen. Hij zegt, ja, hij zegt, jongen, die krijgt allerhande rotgoedjes. Oude groentetjes, oude ei, oude dingetjes, oude vlees, oude gedooi kijken, zo, al dat oude goedjes. Al dat rotgoedjes. En kijk hoe mooi vet, moet jij niet hebben? Nee, meneer. Meneer, ik ben van het departement van gezondheid. Besef je dat ik niet zulke rotkos aan dieren mag geven, wat die verkocht en verkoop voor humanitaire gebruik, dat gaat niet. Ik zal dat boerderij helemaal kapot moeten maken. Of zo niet. Geef ik je even 4 weken kans en dan maak je het gewoon recht. Nou goed, rot op, hè. En zo ben de mannetje wel. En dat boer denkt, nou jongen, zoveel jaren gaat goed. En nou zoiets. En 4 weken later, weer zo'n klein autootje. Zomaar, miserige klein mannetje met een das, nakke tas. En die zegt, morgen jongen, ik zeg, wil jij een varkje kopen? Ik zeg, nee meneer. Ik moet gewoon weten wat dat varkje tevreden krijgt. Oh, hij zegt, verkos, maar nou ben de boer wel, hij is wel goed gedoe, hè. Hij zegt, ja, verkos jongen, hij zegt, ja. Nou, hij zegt, 's ochtends krijgt hij wel een glaasje limoensap. Of een glaasje limoensap. En dan krijgt hij wel spek en eiers en zo. En dan moet hij een lekker koffietje achterna en zo. En dan 11 uur thee. 12 uur maken we wel groot zwaar eten. Dan krijgt hij lekker biefbout in al dat groentje. Met een brandewijnpoeding ook bij. Met al dat groentetjes bij. En dan 3 uur weer koekjes en taartjes en theetjes en zo. En tegen dat avond, dan houden we het even heel licht, hè. Dan krijgt hij wel gewoon garnalen of kreefjes of zo. Een mannetje kijkt en die zegt... meneer, ik ben van het departement van welzijn. Beseft u dat rechtomt u... zit mensen zonder kost. Mensen zitten krepeer van de ellende. En die geeft 5 sterren maaltijd aan varkens. Hij zegt, dit gaat niet. Ik geef je even 3 weken en dan maak ik dat boerderij kapot. Of althans moet ik het rechtstellen. Dank u wel, alsjeblieft. Dan zou 3 weken aan weer zo'n klein autootje. Moet zo'n klein miserig mannetje. Iedere keer een ander mannetje, hè. Maar ook klein, hè. Een klein met een dasje in een achtertas, zo. Die zegt, morgen meneer, moet je een varkje hebben voor kermis? Nee, meneer, ik moet weten wat dat varkje is te vreten krijgen. Oh, te vreten krijgen. Hij zegt, jongen, ik geef die iedere ochtend 30 gulden en die gaan koop zelf.

het geluister na die liedjie Verby Dans van Jacobus en ook voor dit Janie Bay, What You Want. Hier is Philly, spook van jou.

0: RSG, dit is die een met Mikasa. Ons het twee van Mikasa daar gehad. Hierdie een is Mamela. Dit is nou 3 minute voor 10. As ek die woorde hoor, ek kuier met my geliefde man, dan sê ek sommer, hy is heel jaloers. Goeienaand!
1: Goeienaand, Richie. My naam is Alida.
0: Hallo, Alida.
1: Ek is Park George. Ek luister al hele paar jaar na jou programma.
0: Ach,
1: ek nog nooit van my laat hoor nie. Jy sê nou, ons moet sê met wie ons kuier.
0: Ja.
1: Wel, ek kuier met my geliefde man.
0: Daar sê.
1: Ek is 80 en hy is 81
0: wow.
1: Jaar jong. En ja, ons geniet die program met jou lekker muziek vir die jong klomp. Maar ons skaar onself ook nog
0: ach, onder die jongklom. Ek draai sommer hy 81 om, is nou 18 hoor. Is 18 en 8 jaar oud. Jonk.
2: Arjen, jy gaan het.
0: Goeienaand.
2: Ek met vrou my geen
3: nog
2: een. Krit met een lekker koek.
0: Lekker chocolate. Koek gedeelte.
2: Die van die rasmia en met die
0: koek is muziek. Altijd welkom hoor.
2: Ja, my vrou voel nie eindelijk soos een vrou nie, maar omrede aan die goeders.
0: Hoekom? Wat gaan aan, Boetie?
2: Maar, ek kon net namens die kinders en myself, hoef by my vrou te sê, gelukkige moedersdag.
0: Vrouwendag?
2: Nou, kan ek dit nie, ja, bereis en sikke goed op die stadium nie. Wil ek net my vrou sê, gelukkige moedersdag en baie dankie, Rendi en
3: vrou.
2: Ja, nie moedersdag, nie eindig
0: vrouwendag. Dag,
2: sorry.
0: Ja.
2: Ja, en jy kan ek dalk die vraag. Kan jy nie dalk miskien een bykie vir een vrouwendag een bykie muziek daar so stil, maar baie dankie.
0: Nee, vrouwendag. Ja, nee.
4: Goeienaand, Regie, dit is Merlin Winkwart. Ek is ingeskakel vanaf ons Londen. Ek wil net sê goeienaand aan al die nachtuile, die skitter, sowel as die prachtige radiosisters. Speciaal aan Boosie Yellowway in Bloemfontein. Wat vandag verjaar het. Ek
0: ons
4: het een wonderlijke dag gehad. Dankie, Reggie.
0: Dankie, Merlin, lei my herinner het. Nee, Boosie, ek hoop, as Boosie luister, ja nie, ek weet Boosie luister na die program van Bloemfontein. So, Boosie, as jy luister, gaan ek en as jy nie luister nie, gaan jy nou baie lekker uitmis, want ek gaan nou vir jou sing, Boosie. Veels geluk, lieve Boosie, omdat jy verjaar, mag die Heere jou sien. En nog baie jare spaar.
5: I just call
0: to say
5: I love you. I just call to say how much I care.
0: That's no gaaf.
5: I just call to say I love you. And I need it from the bottom of my heart.
0: Dankie, net een tijd vir die mini karaoke. En ons kop hem af met Phil Collins, Sue Hunt. Goeienaand, welkom, mijn naam is Reggie Philander. Programse naam is Skiddit. Op jou gunsteling Afrikaanse keuze, RSG op een vrijdag.

RSG, dit is die een op 'n Vrydag aan Super Hot Sticks met Burnout, Whoopie Sang Sam, Mark Cohen, Walking in Memphis, Phil Collins met Two Hearts. Dire Straits is volgende. En as jy gereeld na Skudder luister, sy weer as dis een van my gunsteling oudkies, hoor. Ja, hoor hoe tokkel hy reik het daar, hoor. Sultans of Swing.

0: En is hier, is hier een skirt op een vrijdag aan met Dire Straits, Sultans of Swing. 076-536-6961. Goeienavond, welkom.
1: Hallo, Luigi.
0: Hallo.
1: Wat is er dan?
2: Sorry?
1: Sorry. Lala, papa, was een chosen music for CJ.
0: Ah, is it CJ? That's such a cute message. Is it CJ? Wait, let me hear. Wait, I want to play the whole full message again.
1: Hello, Luigi. I just ended.
2: Say.
1: Lala, papa, was in chosen music for CJ.
0: Ah, cute message.
3: Back. Hallo, Richie en Jaco, dit is Beverly. Ek hoop allemaal wat nie lekker voel nie, word gauw gesond. Want om so dronk te wees met middeloorontsteking en jy het nie eers gedrink nie, is erg. Dan wil ek nie weet hoe voel het as jy wel drink.
0: Vraag maar vir... weet nie. Hoe dit voel. Vraag vir Michael. Nou, Reggie, ek weet nie hoe ek hier een gemis het nie, maar kan jy asseblief namens myself vir Boesie geluk wens op haar verjaarsdag. God seën, radio sister, mag daar vele meer wees. En dit kom van Julie in Kiebele Park af. Dankie Reggie, dankie Julie, veel geluk Boesie, ek hoop jy luister. En as jy luister, laat weet ons asseblief.
4: Tonight,
0: yes,
4: I'm gonna hold you.

0: aqui, Mantelica, com os violas.
1: Eu,
0: Mantelica.
1: Eu.
0: As de.
1: As de direitinho.
0: Ovas de Yonko, não ouvia vocês.
1: 536.
0: Seis Mierra.
1: Seis Yen.
0: That is Enter Sandman. Ons het vir Sinead O'Connor gespeel met Nothing Compares to You. Wie het vir hom gebring? As de.
1: Excuse, my keel is nou rauw geskree.
0: Rauw gesing.
1: Nie eers gesing, nie geskree.
0: Jo. Ja, nee, dis Metallica. Dis wat Metallica doen.
1: Dit is wat Metallica doen.
0: Ja.
1: Kom ons luister. Vat een beetje terug.
0: Kom ons luister.
2: Oh, ek is nog zwaai in mijn achtergrond. Baby, Nothing Compares, en die ander song,
0: is
2: al twee jonge.
0: Oké.
2: Dat was een man, lief aan die kaap.
0: Sien jy, daar is ander mense wat glo in my, dat is het goeie muziek, is kan dit radio wees.
1: Ja.
0: Ja.
1: Dit is so.
0: Natuurlijk. 076.
1: 536.
0: 69.
1: 61.
0: Kom ons oor.
3: Ja, Metallica. Yo,
0: Metallica! Dat is Metallica!
3: Okay, dis al twee van julle se sang.
0: Albei van ons!
3: Nou gooi ek een bietjie van een spanner in die works, nee.
0: Dat is hy!
3: Ja.
0: Dis ons albei se sang.
3: Jack and Goodwood, ons rock het uit.
1: Ons rock om uit, Jack.
0: Ons rock
1: om uit.
0: Hoera, daar gaat hy, daar gaat hy, daar gaat hy. Ek is op die gitaar, hoor.
2: Nou, moet nie met my strui nie. Die eerste ene is Jakkesin.
0: Ja,
2: en die tweede ene het Reggie gebring.
0: Yes! Ek het Metallica gebring!
1: Ry, jy kan reg wees, of jy kan baie verkeerd
0: wees. Baie verkeerd
4: wees. Maand aan Reggie, maand Jakko. Ek sal sê die eerste ene het aan Reggie gebring.
0: Ja.
4: En die tweede ene het Jakko gebring.
0: Tweede ene het Jakko gebring.
4: Dankie, veilig ry jy uit toe jylle, Esmeralda jy.
0: Dankie, Esmeralda.
5: Jullie sal ek ook sê is een Reggie Ronte. Corrie Edenwaal. Bye-bye.
0: Okay.
6: Hi Reggie, kan jy een song vir my man asblief van Bon Jovi speel?
0: Bon Jovi.
6: Enig een sal rarig reg wees.
0: Nee.
6: Lekker hard.
0: Oh, dit is nou 'n bietjie te laat. Ons
1: weet jy, ons kan, ons kan miskien volgende week, Bon Jovi iewers inwerk. Jy gaan maar net moet raai wie het hom gebring. Jy gaan maar net moet raai wie het hom gebring. Ek vergeet niks nie.
0: Jy vergeet nie. Okay, ciao. Bon Jovi, volgende week. Kan ons hy plaas daar afrik?
1: Voordat ons afrik, ek sien ons het hier nog. Jy sien altyd so hier in die einde, dan kom maar boodskappe deur. Dan sit ons, ek... Die volgende rond is al aan die gang en dan sien ek, wacht, is nog so drie. Daar sê Reggie, ek nou vir nog twee gestuur.
0: Twee, oké.
6: Hi Reggie, kan jy een song vir my man asblief?
1: Selfde boodschap.
7: Reggie, sê jy het nummer 1 gebring.
0: Ek het nummer 1 gebring.
7: Jy het al twee, dit saam gebring. En goed is.
1: En goed is.
7: Jy het al twee die niekie saam gebring.
0: Oké, so dit is een onze ronde.
7: Maar het die van haar woord.
0: Dit is een onze ronde, Jakko. Ons het albei gebring. Jy het een gebring en ek het die ander een ook gebring. Nee, jy het albei gebring en ek het albei gebring.
1: Ons sal sien.
0: Ons sal sien.
8: Albei Reggie son.
0: Albei Reggie son. Kom ons rug uit, pleister af. As jy
1: gedink het. Almal was verkeerd geweest.
0: Almal.
1: Ek dink nie. Ek dink nie, ons het, nie, ons het, ek weet ons het een boodskap gekry van Esther Ben af.
0: Ja, ek wat, dink iemand was reg, man.
1: Ja, ons het boodskap gekry hier, wat gesê het, en so gaan ons om nou die pleister afruk.
0: Ja, ons ruk om sy maar hier te maal af, ons ruk vir hom hier te maal af.
1: Dis Jakko sin en is Jakko sin.
0: Albei, so dat is ja, die enigste wat reg was, nee. Ja, nee, dit was een Jakko ronde gewees.
1: Ek het vir Reggie so gesê, voordat ons nou begin het vanavond, ons moet seker maak ons tydwerk reg uit,
0: ja.
1: So dat ons asseblief Metallica kan speel, asseblief.
0: En het het uitgewerkt.
1: Het uitgewerkt, nie uitgeloop.
0: Volgende ronde.
1: Maak so.
0: Wie het vir hom gebring?
1: Is het Reggie?
0: Of was het Jakko? 076?
1: 536.
0: 69.
1: 61.
0: 80er jare met Brenda Fassie, maar brrrr. This weekend special. This is my brrrr.

Die spook van David Rosenkrans, gesing deur Yuri Ferreira. Hulle sê nie wie die orkes is nie, maar het klink vir my baie in die Kokarstens, as jy na die trekklavierspel luister. En so van trekklaviere gepraat. Een trekklavier is in Engels een piano accordion, met ander woorde, hy het knoppies aan die linkerkant, en dan het hy note soos een klavier aan die rechterkant. Maar nou kry jy ook een knoppies accordion, wat knoppies aan albei kante het. En dan is daar een diatoniese knoppies akkordeon, wat soos een concertina, as jy die blaasbalk toeskuif, dan maak hy een noot, en as jy hom ooptrek, dan maak hy een ander noot. Maar hier is nou een jongman wat weet van een knoppies akkordeon. Sy naam is Milan Rehak, hy is nou so 27 jaar oud, en hy het, kom ons sê nou maar, een klassieke opleiding gehad. Hy is een alumnus van die Praagse Conservatorium en ook die Koninklijke Muziekconservatorium in Stockholm. Hier is Milan Rehak en hy speel een bietjie Mozart.

0: Rienzi'se gebed uit die vijfde bedrijf van Wagner's Rienzi en dat is gesing door Jonas Kaufmann saam met die orkest van die Duitse opera in Berlijn onder leiding van Donald Runnicles. Een van die hedendaagse componiste waarvan die werk feitelijk voortdurend uitgevoerd wordt is die Wallis gebore se Carl Jenkins. Die bekendste van sy muziek is seker die Adiemus wat een mens elke dan en wan hoor. Maar hy het ook een paar oratoriums geskrywe, onder andere The Peacemakers. En dit is een 17-delige oratorium, wat gebaseer is op die uitsprake van beroemde vredemakers, onder andere Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, Martin Luther King en die Dalai Lama. In Mei 2016 het ons Suid-Afrikaanse Libertas Koor onder leiding van Johan de Villiers, of de Villiers, soos die mens nou ook al wil, door West-Duitsland getoer en in Halle in Westfalen in Duitsland by die Jerry Weber Stadion opgetree met The Peacemakers. Die uitvoering is voorafgegaan door een tour door Westfalen, wat daar met verskillende ander kore gerepeteer is, met die gevolg dat by die finale uitvoering daar een koor van 1200 stemme was, en ook saam met die Noordwest-Duitse Symfonieorkest, alles onder leiding van Johan de Villiers. Hier is nou die 15de deel uit die 17, wat genoem word Let There Be Justice For All, en dit is gebaseer op die woorde van Nelson Mandela, en dit is een sentiment wat ons vandag sekerlik baie nodig het. Ek vind dit besonder roerende muziek.
1: Let there be peace for all. Let there be work, bread, water, and salt for all. Let us know that for each, the body, the mind, and the soul have been freed to fulfill themselves.

Eternal source of light divine, uit die ode for the birthday of Queen Anne van Handel, en dit is uitgevoerd door Edita Groborova, die sangeres, die sopraan, Bunton Marcellus, die trompetspeler, en die Engelse kamerorkest onder leiding van Raymond Leppard. Een hele paar jaar gelede kon een mens so om en by 7 uur in die aand, op een vroeg aand in die week, nie een mens op straat sien nie. Allemaal was destijds in hulle huise voor die radio, want dit was die tyd wat die deploys van Soetmelks Vlei uitgesaai is, een reeks door Jan Skutte, wat die eenaardigheidjies van gewone mense so vastgevang het, dat allemaal daarmee kon vereenselwig. En die kenwysie natuurlijk, het was die 18e variatie uit die rapsodie op het thema van Paganini van Rachmaninoff. Nou nie hierdie opname nie, ek dink die opname wat destijds gebruik was, was Winifred Atwell. Maar hier is Vladimir Ashkenazi

Vladimir Ashkenazy met die 18e variatie uit die rapsodie op het thema van Paganini van Rachmaninoff. Die Londense symfonieorkest was onder leiding van André Previn. Een van my groot en geliefde baritons is Robert Merrill, of was Robert Merrill, die Amerikaner wat in die Bronx gebore is, en hy is vir my een van die mooiste stemme wat ek ken. So klink hy.

Robert Merrill, saam met die orkest van Stanley Black, en Carry Me Back to the Lone Prairie. Hier is nog een beroemde opname van Toonter. Dit is Barbel Streisand.

In 9 Augustus het dis opera. Luister ons onder andere na I Lombardi, I Masnadieri en Otello van Verdi, as ook La Belle Hélène van Offenbach, Polyeucte van Gounod, Madame Butterfly van Puccini en La Sonnambula van Bellini. Van die zangers is Dion van der Walt, Janny Moelman, Anina Wasserman, Renata Scotto, Kathleen Battle, Joan Sutherland en Giuseppe Giacomini. Dis opera, sondagavond om 9:10, saam met my, Charles van Heiningen.